0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niewiadoma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niewiadoma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat, tot maximaal 34 graden op vrijdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meesten waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen, beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk, Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Niwia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Niwia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat, tot maximaal 34 graden op vrijdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

0: wakker worden met de muziek van Love en Inni Mini Mini Moe. Zo moet ik het even meegeven. Ik wil ook nog alle luisteraars eens bedanken voor de vele berichtjes dat ik gekregen heb tijdens dat ik in het hospitaal lag. Hè. Dat even gezegd zijnde. Bedankt allemaal. Dit is Jo Valli. Kies ik voor jou.
1: Ze kwam daar binnen onverwacht voorover.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

muziek uit de jaren 60 van Martha Reeves en de Vandellas Heat Wave. We gaan eens kijken in de krant het laatste nieuws. Ik geef jou een beetje nieuwsfeiten mee van tijdens het weekend. Het is maandag, dan overlopen we ook nog eens het weekend. Drone dringt Bulgaars luchtruim binnen en ontploft nabij gaspijpleiding. Lionel Messi in rouw, want de Argentijnse ster verliest vader George op 68-jarige leeftijd na gezondheidsproblemen.

Plus Meeuwis en Van Gant, een plaat die we regelmatig wel draaien tijdens feestjes. En jullie vragen dat dan ook wel aan op de radio af en toe. Hè. Het is een nacht, Pride Parade liever, die trok afgelopen zaterdag door de stad Antwerpen. Duizenden toeschouwers liever, genoten onder de stralende

mooie stemmen, Vicky Leon Droos. En verloren zijn we niet. Vandaag temperaturen om aan bij de 28 graden, heel wat zon. En tijdens de avond dan kan er nog wel eens een wolkje verschijnen.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.

Elke taalman leeftijdsverschillend, een beetje met natuurlijk Chris van Dongelen, de man van de Romeo's. En heeft ooit nog in serie Familie gespeeld als Bart. Patricia Poy. En ja, toch wel die Saturday Nights. Ja, die soms toch wel heftig kunnen zijn. Geeft me eigenlijk gelijk, hè? Ja, hè?

Man met een mooie stem. Hij is momenteel op reis in Frankrijk. Freek van Rooij en ieder moment. Tijd voor Damita Joe. En graag tot zometeen na 8 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Juni en juli van dit jaar waren in West-Europa gecombineerd de heetste juni en juli ooit gemeten. Dat blijkt uit gegevens van het Europese meetprogramma Copernicus. De gemiddelde temperatuur was bijna 2,8 graden warmer dan het gemiddelde in die maanden. Daarmee is het vorig record uit 2022 verbroken. Ook de droogte is uitzonderlijk. In West-Europa viel heel weinig regen en door de rivieren stroomt veel minder water dan normaal. In de Spaanse exclave Ceuta hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd voor strengere grenscontroles en meer solidariteit van de rest van Spanje. Eind juli werd Ceuta plots overrompeld door tienduizenden migranten. De meeste waren snel weer vertrokken, maar duizenden mensen zijn achtergebleven. Het bestuur van Ceuta heeft de Spaanse regering opgeroepen om meer te doen voor de veiligheid in de exclave. Volgens de burgemeester is de situatie er onhoudbaar. Antwerp heeft zijn competitiestart ingezet met een 2-1 zege tegen promovendus SK Beveren. Antwerp kwam eerst op achterstand, maar draaide de wedstrijd nog om met 2 doelpunten in de laatste 10 minuten. Ook Anderlecht won met 2-1 van La Louvière en ook Anderlecht stond eerst op achterstand, maar maakte het winnende doelpunt in de slotminuut. Zulte Waregem en Charleroi hebben ook hun eerste wedstrijd gewonnen. Beide thuis. Waregem met 2-1 tegen Racing Genk. Charleroi met 3-1 van OH Leuven. De 6 teams die hun wedstrijd wonnen, delen de leiding. En de Nederlandse Demi Vollering heeft voor de 2e keer in haar loopbaan de Tour de France Femme gewonnen. In de slotrit naar Nice moesten de dames 4 keer over Col d'Aise. In de laatste beklimming schudde Vollering haar grote rivale, de Poolse Nibia Doma, af. Naast de rit pakte de Nederlandse zo ook de eindzege. Nibia Doma eindigde 2e, de Italiaanse Longoborghini mocht als 3e mee op het podium. De dag begint vandaag zonnig, later wat meer wolken bij maximaal 25 graden. Dinsdag en de volgende dagen volop zon. De temperatuur stijgt nog wat, tot maximaal 34 graden op vrijdag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders. De Ochtendstond met Stef Leeuwenaert.

Danny DeMaro, de man ook van de donkere ogen, weet jij nog wel. En een nieuw avontuur uit 2007. Ziezo, beland in deel 2 van onze ochtendstond.

is gedraaid voor de mama van Nora. En ons Irene de Big O en Roy Orbison, Love So Beautiful. Ja, zo moet het zijn.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.
3: Ik weet.

hebben we eens gedraaid voor ons die collectaren uit de Aalst. Ze is ook aan het luisteren. Rocky Pauw. En je bent als de zon. Vandaag maximale temperaturen van om en bij de 28 graden. Met de hele dag zon. Na de avond toe wel eens een wolkje. Morgen, ja, dan gaan we het een beetje minder doen. Met toch wel aangename temperaturen. 25 graden, ook zon. En de avond misschien ietsjes meer bewolkt. Dit is Colin van Mol.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden. En dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping. En dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Het Muziekpaleis. Met Jan Bakker.

Ja, dit was ook wel een grote hit voor Larissa met die kleine vogel. Ja, we zijn maandag. Wees welkom bij hier bij Nova. Maandag 10 augustus. En een dankwoordje in de richting van onze collega Stef Leeuwenhaert. Hij was er weer bij tussen 7 en 9 vandaag. Dit is Frans Duits.

Nederlandstalig werk van Frans Duits met Hij is niet goed voor jou. Radio Nova, eigenzinnig en anders. Iedere dag weer. En strakjes gaan we ook even kijken in die ochtendkranten. Dan moeten we toegeven, het is een beetje komkommertijd op dit moment. De Stastalix.

Sylvia Zwart met Dicht bij mij. Nog nooit was het in juni en juli zo warm als dit jaar in West-Europa. Ook de temperatuur van ons zeewateroppervlak is hoger dan ooit. Dat tonen de gegevens die werden verzameld ondertussen door de satellieten in het Europese programma. Door de uitzonderlijke droogte en hitte zijn er ook veel en hevige bosbranden.

Zo moeten we het doen natuurlijk. Begin de dag met een lach. Petra van Zundert. Het muziekpaleis van maandag tot vrijdag tussen 9 en 11 uur hier bij Nova.

Laid back with sunshine reggae. Ja, vorige week was Michel van Damme jarig en hij luistert momenteel. Dus nog een gelukkige verjaardag toegewenst. Heel speciaal voor u, Jennifer Buiten. Vogelvrij, ja.

Jennifer Berten, we zijn weer vogelvrij. Vanaf vandaag, dus vanaf maandag 10 augustus tot en met woensdag 12 augustus, voert de Vlaamse Waterweg onderhoudswerken uit onder de hefbrug in het centrum van Oudenaarde. Deze brug staat dus momenteel in opgehaalde stand en al het verkeer die moet gaan omrijden.

We gaan terug naar 1974 met Gloria Gaynor met Never Can Say Goodbye. Iedere dag weer genieten van de muziek hier bij Nova. Hier voel je thuis. Lucas en Gea.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders. Radio Nova.
4: Jan Bakker.

Terracotta Band van begin de jaren 80, Tropical Rain. Als ik in je blauwe ogen kijk, maar liefst 16 jaar terug de tijd in met Trisha.

Trisha met Als ik in je blauwe ogen kijk, of als ik even kijk naar die zonnebloemen. Want in Vlaams-Brabant is de koploper in de teelt van zonnebloemen. Met ruim 60% van de totale Vlaamse oogst op zijn grondgebied. De bloem wordt dus steeds populairder. De velden zijn zelfs al verdubbeld. Enkele boeren verkopen de bloemen als bloem of voor de pitten. Maar er is nog heel veel groeimarge.

Frank Duval met The Angel of Mine. Graag tot strakjes. Na 10 uur ben ik er graag terug bij het tweede gedeelte van het Muziekpaleis. Hier bij Nova. Arnold Hofmans met Griekenland.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden. En dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping. En dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Netsky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
0: Radio Nova.
2: Jan Bakker.

De Firebirds met Little Star. Aan het knooppunt Machelen, de E19 dus, wordt vanaf vandaag zware verkeershinder verwacht. Er wordt dus onderhoud uitgevoerd op de verbinding naar de Brusselse binnenring. Die werken lopen naar schatting tot 26 september. Ook op de E19 wordt ter hoogte van Rumst ook hinder verwacht door andere werken.

0: laatste die was van mij, hè.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Jan Bakker.

Barbecue, ja, de Barbecue Band. Dus met On The Beat en we gingen terug naar 1981. Ambiance verzekerd met Charlene. Als de nacht jou bij me brengt.

Ogen van Loods. De brand in Spanje die breidt nog uit richting Sevilla. Er is een vrouw van 80 omgekomen bij de bosbranden en dat in Canada. Dus op vele plaatsen in de wereld heerst er momenteel aanhoudende hitte en woedende verschillende bos- en natuurbranden.

Suikerrokketine, ja, gisteren ging het zijn laatste dag in. En na twee uitverkochte dagen, organisator Walter Kesters is dus tevreden over het verloop van het Hanse Festival. De medische dienst voerde gisteren 174 verzorgingen uit, waarvan een kwart heette gerelateerd. Volgend jaar viert het festival zijn 40ste verjaardag. Lil Eva, 1963, On Smoky Locomotion.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Jantje Bakker.

Dat is Diego met Zomernachten. Bij een ernstig ongeval met een auto op de Nederlandse snelweg A50 bij de plaats van Uden, provincie Noord-Brabant, zijn gisterenmiddag 7 inzittenden gewond geraakt. 2 meisjes van 14 en 16 jaar die raakten zwaar gewond. Het gaat om leden van een familie uit ons land die met z'n 7 in 1 auto zaten.

Ferry de Lits met het perfecte plaatje. Ze krijgt op morgen, dan zijn we terug bij om 9 uur voor het Muziekpaleis hier bij Nova. Zometeen komt onze Ruud van Opstal eraan. Genieten van de muziek hier bij Nova en genieten van de muziek van Sue Thompson. Geef een good time. Maak er een prettige en een goede maandag van.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Onze oceanen zijn nog nooit zo warm geweest als nu. Dat meldde Europese klimaatdienst Copernicus. In juli bedroeg de oppervlaktetemperatuur net geen 21 graden. En dat is een record voor die maand. Het warme zeewater zorgt voor meer verdamping en dat kan later dit jaar leiden tot zwaardere buien aan de Europese kusten. Ook de Noordzee is uitzonderlijk warm. Daar is al 188 dagen een marine hittegolf bezig. Het water is net geen 20 graden. Bij een ongeval op een Nederlandse snelweg zijn twee meisjes van 14 en 16 jaar uit ons land gisteravond ernstig gewond geraakt. Ze zaten samen met vijf andere leden van een Belgisch gezin in een wagen die van de weg raakte en over de kop ging. De auto belandde uiteindelijk in een sloot. De andere inzittenden liepen lichtere verwondingen op. In het Spaanse Altea zijn 27 mensen gewond geraakt tijdens een vuurwerkshow. Een vuurpijl ging plots de verkeerde richting uit en kwam in het publiek op het strand terecht. 11 toeschouwers zijn met brandwonden naar een gespecialiseerd ziekenhuis gebracht. Tienduizenden mensen waren naar de show komen kijken. In het zuidoosten van Frankrijk heeft een bosbrand al 153 hectare natuur verwoest. Het vuur brak gisteren uit in het departement Lozère, mogelijk door een brandende auto. Zo'n 270 brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen, met hulp van 6 blusvliegtuigen. 20 gezinnen moesten hun woning verlaten. En bij zware bosbranden in het zuidwesten van Canada is een vrouw van 80 om het leven gekomen. Ze probeerde te vluchten voor het vuur. Duizenden hectare natuur zijn daar al in de as gelegd. De Lokerse feesten hebben een recordeditie achter de rug. Ze lokten 135.000 bezoekers. De feesten zijn gisteravond afgesloten met onder meer optredens van Last Frequencies en Net Sky. Het festival duurde 10 dagen. Enkele hoogtepunten waren Diana Ross, Editors en Oscar and the Wolf. Eerst krijgen we veel zon, later neemt de bewolking toe en kan er vooral in het noorden wat lichte regen vallen. Het blijft wel warm met maxima rond 28 graden. Morgen mogen we vrij veel zon verwachten en dat blijft ook de volgende dagen zo. Het wordt nog wat warmer met vrijdag tot 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Volgens mij afgelopen vrijdagavond dat ze dit nummer voorstelde in het televisieprogramma 10 om te zien in Middelkerken. Allemaal opgenomen op 14 en 15 juli. De nieuwe single voor Kleinmans en Van Geel en het nummer dat heet Schreeuw. Zo, hey, goedemorgen allemaal. Het is weer maandag. We zijn weer vertrokken voor een hele week lang lunchje met Ruud. Een programma dat we doen tot en met 1 uur. Met de quote in de plaats van de dag straks na 12 uur. Dankjewel aan Jan Bakker voor 2 uur lang Muziekpaleis.

0: heeft vorige week nog de kranten, de dagbladen, de roddelbladen gehaald. Hij heeft het helemaal gehad met alle haatberichten en dergelijke die allemaal verschijnen op de sociale media. Jawel, Christophe, hij heeft het bijna allemaal verwijderd. En hij heeft gezegd, ik ga me volop concentreren op mijn muziek, op iets wat ik heel graag doe. En al die rommel dat er allemaal op verschijnt, wel, ik ga dat niet meer lezen.
1: Het ware luisterplezier. Met de allerbeste gouden ouwe. Dit is Lunch op Nova met Ruud.

0: Hij is nog niet weg geweest. Wil Tura, wat zing je me nou toch? Waar is mijn zonneschijn? Of bedoelt hij heel iets anders? Dat kan natuurlijk ook. Maar het zonnetje, het gaat er de komende week nog zijn. Want donderdag, vrijdag weer hele hoge temperaturen. 34, 35 graden. Zo hebben ze ons toch verteld. Dus ja, allemaal weer te veel van het goede regen. Dat is wat we allemaal toch willen. De natuur zeker en vast. En ons tuintje, ons gazonnetje. Want het ziet er maar heel dor uit. Zometeen komt Roger Baten of B. Rogers eraan. Met I Feel So Good, heel even dit.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.

dat hebben we hier op de radio ook hoor. Elke dag als we hier in de studio's mogen zijn tussen 11 en 1 uur. Voor het draaien van de allerleukste muziek in Lunchen met Ruud. Bier Rodgers en I Feel So Good. Ik heb hier toch nog wel een opmerkelijk bericht gevonden. Op de dag van vandaag, 10 augustus, we gaan naar 2003. Het eerste huwelijk in de ruimte wordt voltrokken. Yuri Malenchenko trouwt aan boord van het ISS met zijn op aarde gebleven vriendin Yekaterina Dimitrievna.

0: Het is een vrolijk deuntje, een zomers deuntje. En dat allemaal van de Evans. Once upon a summer's day. Het zou zomaar het verhaal, het begin kunnen zijn van een sprookje. Een nummer dat werd uitgebracht in 1964. Ja, we zaten hier afgelopen weekend, hallo weekend te doen. Op zaterdag en zondagmorgen tussen 9 en 12 uur. En toen draaiden wij voor jullie de nieuwe single voor Dries Roelvink. Het is een vrolijk liedje, maar er zit een klein beetje een triest verhaal achter. Want Dries Roelvink had in de Jordaan in Amsterdam een volkscafeetje. Een lekker gezellig bruin café waar hij wel eens over de vloer kwam. En dat café gaat na heel wat jaren jammer genoeg sluiten. Achter de bar staat Tante Jetje en hij heeft er dan ook een liedje over gemaakt. En dat wil ik heel graag draaien hier in de lunch op de maandag bij Radio Nova.
1: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

Ja, je kunt hem niet wegdenken zonder hoed op, hoor. Als hij op het podium staat, altijd een hoed. Ik heb hem ooit in het leven wel een paar keer ontmoet. Zeer plezante kerel. Deze Leen Zeilmans. Hij zingt liedjes over het leven. Ik hou van het leven. Zo liet hij de afgelopen minuten toch weten hier op Radio Nova. Ja, als ik wat opmerkelijke berichten tegenkom op de dag van vandaag, dan wil ik die toch altijd heel graag teruggeven. 10 augustus 1985. Michael Jackson koopt alle rechten van de songs van de Beatles. Hij betaalt hiervoor maar liefst 47 miljoen dollar.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

Ja, Philippe Daanse en zijn dames, oftewel Swoop en Philippe Daanse. Hij was de afgelopen week nog op de televisie, maar dan met de band Enzo. Zij zouden ook terug beginnen met muziek maken. Ze hebben daar heel veel zin in en ondertussen waren ze alweer een keertje op de televisie. Dus ik heb zo'n klein beetje het vermoeden dat dat wel oké gaat komen. Maandag hier bij Radio Nova. Lunchen met Ruud tot en met 1 uur. Dat wil zeggen straks na 12 uur onze plaat van de dag. U kan hem al gaan ontdekken op onze Facebookpagina. Ondertussen luisteren we naar Viola Wills. Aha.

zomaar eens kunnen dat hij met deze plaat een zomerhit gaat winnen. Iets waar hij enorm naar uitkijkt. Zo liet hij toch weten, Bart Kajel, zijn zomersingle voor 2026. En hij is nog altijd een klein beetje zot verliefd. Bart Kajel en Luc Appermond, ze komen binnenkort hier naar Gerardsbergen. Ze komen daar een avondvullend programma doen met z'n tweetjes. En we gaan daar naartoe. We gaan daar naar kijken. Dus daar kijken wij dan weer wel naar uit. Hey, bijna het einde van het eerste gedeelte. Lunchen met Ruud hier bij Nova. Nu de Four Tops.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tienen en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Goedemiddag. Ruud van Opstal op Radio Nova.

een klein beetje ouder zijn en naar onze radio aan het luisteren zijn. U herkent hem waarschijnlijk wel, hè? De Kuskusdans van heel lang geleden. Wordt dat nog gedaan op de dag van vandaag wel? Laat het me eens even weten. Een berichtje via de Radio Nova app. De Kuskusdans. Vroeger tijdens het uitgaan. Allemaal lekker in een grote ring. Kring gaan staan. Een beetje dansen. En ja, maar kusjes geven, hè. We vonden dat heel plezant. Los. Lobos was dat hier. En dat wel met die welgekende Labamba. Zo, goedemiddag. Welkom terug. 12 uur voorbij hier op de maandag 10 augustus. We zijn vertrokken voor deel 2 van dit programma Lunchen met Ruud. Nog tot 1 uur. En dan weet u dat we zometeen onze plaat van de dag gaan draaien. Gerda gaat er straks ook weer even zijn. En dat zal zo zijn rond 12:30. Dus we hebben nog lekker wat te doen. Het komende uur hier. Ik wens jullie allemaal een smakelijk eten.

Het zijn dit soort klassiekers die je niet al te vaak meer hoort op de radio. En dan trachten we dat hier bij Radio Nova lekker wel te draaien. Simon & Garfunkel. Dit was hun welgekende Cecilia. Ja, we zijn bezig met lunchen met Ruud voor deze maandag 10 augustus. En u weet dat aan het begin van deel 2 draaien wij altijd onze plaat van de dag. U kon hem vanmorgen al bekijken op onze Facebookpagina. Nu op de radio. Hij was gisteren jarig. Jawel, deze Winnie Sommers. De allereerste keer. De

0: afspraken hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt? We brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: een tijdje geleden haalde hij in Nederland nog flink het nieuws. Hij werd geroepen bij het RTL-programma Boulevard en dergelijke. Er verschenen wat berichten in de roddelbladen, in de kranten op enkele jaren tijd. 3 jaar tijd was hij maar liefst 30 kilo afgevallen. En dat deed hij allemaal heel bewust. Daar is allemaal een hele goede reden voor, vertelt hij. Hij doet daar allemaal geheimzinnig over. Wat er allemaal staat te gebeuren rond deze Thomas Bergen, dat is allemaal niet duidelijk. Maar we concentreren ons natuurlijk op zijn muziek hier bij Radio Nova. Dat nummer dat we nu draaiden, dat heette Jij en Ik. En over jij en ik gesproken, Gerda komt zo meteen weer langs hier in de studio. En dat natuurlijk allemaal voor de quote van de dag op deze maandag. Intussen gaan wij nog even, of blijven we even hangen in Nederland. We gaan naar Volendam, waar het afgelopen weekend flink feest was door 30 jaar Jan Smit. Maar dit zijn Jan Keizer en Annie Schilder, C'est la vie.
1: Life's

0: Ja, dat was Wilfred Plompen hier bij Radio Nova op deze maandagnamiddag. Het is nu tijd voor Gerda en haar quote van de dag.
1: De kunst van het luisteren ligt in het begrijpen zonder te oordelen.

Peter, ga jij maar lekker naar die ander. Mike van Dijk, die had er een liedje over gemaakt. En dat draaiden wij hier in de lunch. Ik heb hier nog een opmerkelijk bericht gevonden op de dag van vandaag, 10 augustus. We gaan naar 1985. Michael Jackson. Michael Jackson had wat centjes te veel, denk ik dan. Want hij koopt voor maar liefst 47 miljoen euro al de rechten van de Beatles op. En we horen ze al een klein beetje op de achtergrond. Ze zijn de instrumentjes aan het goed zetten. En dan gaan we nu luisteren naar de Beatles dus met Get Back.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.

Hollandse klassiekers, Vlaamse klassiekers. We hebben het allemaal hier voor jullie bij Radio Nova. Uiteraard ook in dit programma van maandag tot en met vrijdag tussen 11 en 1 uur. Dat is dus lunchen met Ruud, met Mark Dex. En niet huilen.

Ze wil het levenswerk van haar moeder verder zetten. En dat gaat ze uiteraard zeer goed doen. Celine Hermans. En dat nummer dat heette Alles ben jij. Hier zo bijna alweer aan het einde van deze aflevering. Maar er komt natuurlijk nog redelijk wat op ons af. Deze namiddag, want jawel, Frank de Groef komt nog langs. Patrick van Bever. Dus blijf zeker lekker hangen bij...

gisteren werd Louis Fillon nog aangevraagd op de radio met het hutje van Babette. We draaien nu een ander nummer van hem en dat heette Zeg Mij Liefje. Zo, dankjewel om te luisteren naar deze lunchje met Ruud hier op de maandag. Morgen vanaf 10:30 mag je natuurlijk mij weer terug verwachten. Gaan we weer 2 uur trachten jullie favoriete muziek te draaien. We gaan trachten de quote en de plaat van de dag te doen en nog zoveel meer. Een fijne dag verder.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals, dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tiene en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm, met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In 95% van de woonzorgcentra zijn renovaties nodig zodat ze bestand zouden zijn tegen de hitte. Dat blijkt uit een analyse van Bouwfederatie en Bild. Er zijn dringend investeringen nodig om de rusthuizen leefbaar te houden en te voldoen aan de strenge Europese normen vanaf 2050. Momenteel voldoet amper 5 op de 100 woonzorgcentra en ziekenhuizen aan de vereisten voor beglazing, isolatie en ventilatie. Bovendien hebben veel van die gebouwen geen airco. Ons leger gaat nu ook actief op zoek naar gemotiveerde jongeren op festivals. Dat schrijft het Nieuwsblad. Afgelopen weekend stond Defensie bijvoorbeeld met een infostand op Suikerrok in Tienen en op een festival in Wallonië. De bezoekers konden er ook deelnemen aan fysieke proeven. In Everen heeft zich vanmorgen een explosie voorgedaan aan een woning. De voordeur en de gevel van het gebouw liepen schade op. Over de precieze omstandigheden is nog niets bekend. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie onderzoekt dat nog. Een Oekraïense droneaanval op een Russische stad heeft aan zeker 12 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. De stad ligt in de regio Tatarstan, zo'n 1000 kilometer van de Oekraïense grens. Er zou een belangrijke olieraffinaderij geraakt zijn. En bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn in de regio Kharkiv 5 mensen om het leven gekomen. Verschillende huizen werden totaal vernield. In Griekenland is vanmorgen een nieuwe natuurbrand ontstaan ten zuidoosten van de hoofdstad Athene. Bijna 200 brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen. Er zijn ook 2 blusvliegtuigen en 4 helikopters ingezet. Een dorpje in de buurt wordt geëvacueerd. Een eerdere natuurbrand ten noordoosten van Athene verwoestte meer dan 11.000 hectare en eiste 2 mensenlevens. Frankrijk zet zich intussen schrap voor de 5e hittegolf van deze zomer. In 22 departementen geldt vanaf vandaag code oranje voor hitte. Eerst is het nog zonnig, later krijgen we iets meer wolken. Het blijft warm met maxima rond 28 graden. De volgende dagen blijft het zonnig en tropisch warm. Vrijdag halen we 35 graden. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

van 14 uur van harte welkom in een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. Je hoort Evelien Canot met Ben jij gelukkig met mij. We zijn in maand augustus, 10 augustus trouwens. En we zijn week 33, de oogstmaand. De zon die komt vandaag op om 6 uur 22 en die gaat onder om 21 uur en 13 minuten. De maan komt iets over middernacht, komt die op om 2 uur en 42. En die gaat de dag nadien om 20 uur en 18 gaat die onder. Deze man doet de dak uitstekend in Vlaanderen. Ik heb het over Jordi van Et. En niemand mag alleen zijn. Goedemiddag.

We draaien hier muziek voor elk wat wels. Je hoort de Claude François in 1973 alweer op de radio. Met een chanson populaire. Er zit een man met zijn benen op de bank in de trein. En vraagt de conducteur, doe je dat thuis ook? Zegt de man, knip jij thuis ook? Kaartjes, alle gekheid op een stokje. En blijf nog even op de Franse bodem. Het is maandag na het weekend. En we zijn beland in 1984 met een zekere Gilbert Montagnier. En die heet dan Sunlight du Tropique. Hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders, dat zijn wij.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

Het is gezelligheid Rolf met Frank de Groef op de radio. Met Danny van der Heijden en onder de sombrero. Ook nog even een dankwoordje aan de non-stop collega. En daarvoor kreeg je tussen 11 en 13 uur kreeg je Ruud van Opstal met zijn programma Lunchen met Ruud hier bij Radio Nova. Beter een goede buur met wifi dan een verre vriend zonder bereik.

Je hoort hier enkel en alleen die mooie klassieke Sonny and Cher uit 1966 alweer op de radio met Little Man. De winstbrug van vandaag van 10 augustus op maandag namiddag. Eieren van de Klaartje, schoon weer voor een paardje.

Deze man doet het nog uitstekend in Vlaanderen en ook in Nederland. Frans Bauer met zijn woonwagen Mama hier in het programma Into the Groove. Waarom heeft een ladekoffer verwarming? Dan krijg je geen koude handen als je hem moet

Augustijn zei het zegend. Ik heb het over het Boney M. Uit 1979 hier op de radio. Met I'm Born Again. Zometeen Chris Andrew.

met de Kreuners uit 1981 met Zij heeft stijl. We gaan eruit met Danny Fabri en dan met Volari. Ik ben er terug naar de klok van 15 uur hier bij Radio Nova. Eigenzinnig anders in het programma Into the Groove.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florien Gaspar is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Om hart welkom in deel 2 van het programma Into the Groove hier bij Radio Nova. Je hoort Robert Pater met Eenzaam en Alleen. Hij blijft nog even op de gezellige tour. En dat met Frank de Groof. En ook met Jannes en Eleonora. Goedemiddag allemaal.

Wat is dat voor een klassieker van Elvis Presley? En je hoorde hij in 1964 alweer op de radio met That Alright. Hoe noem je een drol die naast het WC ligt? Dat is natuurlijk een drukfout.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

We maken het gezellig op maandag namiddag 10 augustus. In het programma Into the Groove. Dan wordt Patrick Dano met Ti Amo.

Mevrouw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Nederlandstalige muziek en oldies.
3: Die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

zijn beland in 1977 met Luis Del Fernandez in het programma Into the Groove met Lay Your Love on You. Ik zeg je bedankt voor het luisteren en graag tot morgen voor een nieuwe aflevering van het programma Into the Groove. We gaan eruit met Los Lobos.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwssites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspard is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
2: Het Spitsuur.

Als je dan eens aan het praten bent over een leuke opener van een spitsuur, wel deze, die kan daar wel mee doorgaan natuurlijk. Het was er een van San en van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Mijn vrienden van de radio, het is net 4 uur geweest, het is maandag en dus hoog tijd alweer voor het spitsuur hier op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Dankjewel aan de voorgaande collega en wij gaan gewoon door met al die leuke muziek nog tot 6 uur in jouw maandagse aflevering van het Spitsuur met Patrick van Bever. Heleboel leuke platen zitten er alweer in deze spits en die gaan wij proberen allemaal te draaien nog voor het einde van deze uitzending. Stef Eckel, die heb ik er ook nog eens ingestoken en dat is deze hier. Stef Eckel en ik zeg je eruit nu.

Ik hoor het jullie al stiekem zeggen van toch wel heerlijke muziek hier op de radio alweer. Ja, en dat is ook zo. Elke dag weer bij Radio Nova. Een terugblik uit de 60 jaren 1963. De Crystals waren dit. En dat met Ten She Kiss Me. En deze hier, die is van enkele jaren geleden. Willy Sommers uit Vlaanderen. En die kijkt alweer een beetje vooruit.

1971, Jack de Nijs, later bekend als Jack Jersey. Uiteraard, dit was hij met een van die oude platen hier op je eigenzinnige radio. Oh, daar heb je ze weer. Ja, ze komen regelmatig terug, al die golden oldies. Ook zometeen zeker en vast blijven luisteren, want ik heb er nog enkele in petto voor jullie. Straks, na de mededelingen, dan hebben wij een van de nieuwere singles klaar van Django Wagner. En dat is met Juanita. En daarna een terugblik alweer uit 1960. Emily Ford. And you will never know what you're missing.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Radio Nova.
0: Radio

Je zal nooit weten wat je mist als je het niet geprobeerd hebt. Radio Nova, je eigenzinnige radio. Luister zelf eens en dan merk je het wel wat voor geweldige muziek wij hier elke dag weer voor jullie draaien. 1960, Emily Ford. And you'll never know what you're missing. Deze hier, die is van iets later natuurlijk, komt uit 1998. Get ready. Zij hebben het over de Zeemeermin. Yeah.

0: je lekker.
1: Onze eigen goesting.
0: Radio Nova. Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick

Ja, van mijn part mag je deze platen gewoon meenurien of meezingen. Daar in de wagen of waar dan ook je aan het luisteren bent naar jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Een terugblik alweer. Ja, 1974. Schreef je toe aan niemand minder dan Jim Gilstrap en dat met Swing Your Daddy. Ja, we hebben nu twee heerlijke platen na elkaar klaarstaan. Dat is allereerst eentje uit 2023. Mike Kanders en Wat moet ik nou? En daar achteraan de groep Opgeblazen. En dat in de wet met Wilbert Pigmans en de Toreador hier op je radio.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Ja, alsjeblieft, ja. Geef mij een kus. Noordkaap was dit uit 1995. Ze zijn ondertussen alweer achter de rug, natuurlijk de Gentse feesten. Maar dit weer klonk enkele jaren geleden. Ja, heel luidkeels zong iedereen toen mee. Ik hou van u, ik hou van u. Zijn er mensen die aan het luisteren zijn die houden van een truglijk van Al Martino? Zijn die aan het luisteren? Alleen vooruit. Dan heel speciaal voor jullie Spanish Eyes.

zo af en toe eens een beetje romantiek op je radio kan nooit kwaad, dacht ik. En daarmee deze twee platen na elkaar gedraaid. Meteor samen met Hanna mee. En dat met Wat wil je van mij van een zestal jaar geleden. En daar achteraan deze terugblik uit 72. Michel Fugain. En dat met Une belle histoire. De versie op zijn Frans dan met andere woorden. Het eerste deel van het spitsuur vandaag op jouw maandagmiddag zit er alweer op, beste vrienden van de radio. Maar zometeen zeker en vast blijven luisteren en misschien je radio nog wat harder zetten, want deel 2 komt eraan straks na 5 uur hier op je eigenzinnige radio. De laatste plaat die ik voor jullie draai in deel 1 is er een van Gary Holland. Ja, waarschijnlijk komt hij uit Nederland. Hij heeft het over het laatste rondje. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De financiële waakhond FSMA waarschuwt voor valse nieuwsberichten die mensen naar frauduleuze beleggingsplatformen lokken. De oplichters maken websites na van onder meer HLN, Le Soir en La Libre. Daarop promoten ze aantrekkelijke beleggingsproducten. De sites lijken zo sterk op de echte nieuwsites dat het verschil nauwelijks te zien is. Volgens de FSMA proberen de fraudeurs vooral persoonsgegevens te verzamelen. Op het Griekse eiland Evia is een Belg van 62 omgekomen nadat hij bewusteloos uit zee is gehaald. Dat gebeurde zaterdag al, maar raakte nu pas bekend. Het is nog niet geweten waaraan de man precies overleden is. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen. Spanje sluit verschillende natuurparken en schrapt heel wat activiteiten in aanloop naar de zonsverduistering van overmorgen. In grote delen van het land zal de eclips volledig te zien zijn. De Spaanse overheid vreest dat de grote toestroom van bezoekers het risico op natuurbranden verhoogt. Door de aanhoudende droogte en hitte is er op verschillende plaatsen al extreem brandgevaar. FIFA-voorzitter Gianni Infantino krijgt opnieuw kritiek. De voetbalbonden uit Europa, Noord- en Midden-Afrika en Azië hebben een gezamenlijke open brief tegen hem gepubliceerd. Ze verwijten Infantino misleiding en een schending van het vertrouwen. De FIFA-baas ligt al weken onder vuur nadat hij onder meer aandelen van het WK voetbal wilde verkopen aan investeerders. Roos van Otterdijk heeft zich op het EK lange baanzwemmen in Parijs verzekerd van een plek in de halve finales van de 100 meter vrije slag. Ze won haar swim-off en bemachtigde zo het laatste ticket. Ook Florine Gaspard is erbij. Sarah Dumont greep net naast de finale van de 800 meter vrije slag. Het is wisselend bewolkt bij maxima rond 28 graden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en halen we 30 graden. Ook de volgende dagen mogen we veel zon en tropische temperaturen verwachten. Donderdag en vrijdag is 35 graden mogelijk.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Patrick van Beven.
4: Draait ze voor jou.
2: Voor jou.

Toch wel altijd leuke meezingers. En daarom nog eens Marco de Hollander op je radio. Ik heb de hele nacht aan jou gedacht. En omdat wij hier van Radio Nova elke dag aan onze luisteraars denken, wel, daarom draaien wij ze nog eens. Een terugblik uit 1995. Corrie Konings. Ja, een veelbesproken dame uit Nederland. Wel, hier is ze nog eens op je radio tijdens de spitsuren met Schenk mij deze ene nacht.

De band zonder naam of gewoon afgekort BZN met dit nummer, ook al 25 jaar oud, dit Walking in Heaven heette deze plaat. En wat dacht je eigenlijk van de plaat die we daarvoor draaiden? Hè? Ja, ook een hele leuke natuurlijk van Corrie Konings. En schenk mij deze ene nacht. Wij gaan eens kijken wat Jimmy Frey in 1980 ons kwam vertellen. Wel, deze plaat hier, die heeft hij toen der tijd uitgebracht. Let me into your life. En zometeen dan komt Swoop hier en nog eens langs. En dat met een hele bende bij elkaar. Cowboys, Indianen, zometeen.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.
5: De gezelligheid vliegt je radio uit. Met de muziek van Patrick van Bever.
6: Het Spitsuur.

Een hele bende bij elkaar, allemaal cowboys en indianen. Swoop was dat van heel lang geleden. Ze zijn nog altijd bezig met platen uitbrengen. Ja, zeker en vast, ja. Philippe Daze en dat samen met zijn liefje Aure Lee natuurlijk, staan elke dag wel ergens op de planken. En wij draaien ze dan ook nog steeds met heel veel plezier. Swoop, destijds met cowboys en indianen, die bekende plaat. En dit hier nu is ook een hele bekende en ik hoor ze toch wel heel graag. Daarom draaien we ze dan ook met heel veel plezier hier vandaag op jouw maandag nog eens. Hier is Nina Butera en Eén Nacht Samen.

0: draaien lekker
1: ons eigen goesting.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Patrick van Bever en het Spitsuur. En alles verloopt met de vrolijkste vibes.

Wij draaien ze elke dag weer hier via dit kanaal natuurlijk, www.radionova.be, eigenzinnige radio. Ook voor de jeugd draaien we ze zeker en vast wel. K3 was dit en dat met Lila Liedjesland. En net daarvoor hadden wij nog een terugblik uit 1965 van Danny Wilson en Darling of My Heart. Al die liefdesverklaringen. Deze, die is daar ook mee bezig. Ja, dit is nu een heel ander verhaal. Het verhaal van Joey Kramer en de Weet dat ik van je hou.

Gary Hegger, en het is wel een beetje duidelijk aan het worden. De liefde die hangt vandaag op maandag weer in de lucht natuurlijk. Misschien heeft de temperatuur van gisteren een heel klein beetje mee te maken. Zou kunnen natuurlijk. Gary Hegger was dat, en dat met een van zijn nieuwe singles. Morgen is er weer een dag. En wat dacht u eigenlijk van deze nu? Hier is Amy McDonald. En die heeft het dan weer over Dancing in the Dark.

0: Dank je.
1: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Muziek die je nergens anders hoort.
5: Radio Nova.
6: Zet je radio wat harder en vergeet die vervelende files. Dit is het Spitsuur met Patrick van Bever.

vliegt gewoon voorbij, want het spitsuur van vandaag op jouw maandag is ook alweer bijna aan zijn einde gekomen. Een terugblik nog even ertussendoor. 1963, ja, uit dat jaartal kwam deze Bobby Rydell. En dat met Forget Him hier bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, we gaan richting 6 uur uit. Maar ik heb nog een 2-3 platen voor jullie. En dit is daarvan eentje van. Ja, ook alweer een terugblik van Erik van Nijgen uit Vlaanderen. De herinnering, die blijft.

van deze plaat. Een ster zijn er heel wat verschillende versies van gemaakt. Ja, de versie van Christophe, de versie van deze, de versie van de andere. Dit was de versie van niemand minder dan Stan van Samang. Een beetje een speciale versie toch wel. Maar oh, wat een hit. Een ster hoorde je hier uit 2015. Beste vrienden van de radio, het zit erop voor vandaag. Dit was het Spitsuur op jouw maandag. Morgen is er weer een nieuwe spits om 4 uur, maar dan wel met onze collega Patrick de Groot. Fijne verderzetting van uw maandag nog. En mij hoor je in deze dagen terug alweer voor een aflevering van het Spitsuur of iets anders. Tot dan zou ik in ieder geval zeggen, wij gaan eruit met deze van Colinda en Dizzy. En laat mij maar dansen. Allee, vooruit. Begin maar. Ik volg wel.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje, is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten, omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtstaan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Jannie Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terechtstaan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Jannie Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfecte

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Wij draaien lekker
2: ons eigen goesting.
1: Welkom bij Radio Nova.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Het westen van Colombia is getroffen door een zeer zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4 op de richterschaal en was ook voelbaar in de buurlanden Ecuador en Panama. In en rond de stad Cali zijn minstens 20 gebouwen ingestort. Ook het dak van de inkomhal van een luchthaven heeft het begeven. De eerste berichten maken melding van enkele tientallen doden, maar verwacht wordt dat dit cijfer pijlsnel zal toenemen. Eind juni kostte een aardbeving in het naburige Venezuela al duizenden mensenlevens. Een Belgische tiener die 2 jaar geleden een huurmoord zou hebben gepleegd aan de Costa del Sol in Spanje, is opgepakt in Laarne in Oost-Vlaanderen. Op het ogenblik van de feiten was hij maar 17. Hij was eerder al eens opgepakt in Spanje, maar daardoor een jeugdrechter vrijgelaten, omdat de maximale voorhechtenis was bereikt. Bij de moord waren ook 6 andere jongeren betrokken, allen bekend in het drugsmilieu. Het slachtoffer was een 20er uit Nederland. Daar zal de opgepakte nu ook moeten terecht staan. Luchtverkeersleider Skies heeft vorig jaar 46 voorvallen geregistreerd waarbij drones zonder toestemming vlogen rond of boven luchthavens en andere gevoelige gebieden. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie. Zowat de helft van die gevallen is opgetekend in november, toen heel wat drones gesignaleerd werden boven militaire basis. Dat leidde toen tot een actieplan tegen drones en een versnelde aankoop van antidronewapens door Defensie. Volgens Skies is de situatie vanaf december genormaliseerd. In Birmingham in Engeland is het EK atletiek begonnen met ook 60 Belgische atleten. De meeste hebben hun start niet gemist. Rani Rosius en Delphine Nkansa wonnen allebei hun reeks op de 100 meter en staan in de halve finales. Ook Jonathan Sakor stoot door naar de halve finale op de 400 meter. Enkel Dylan Borlée liep een teleurstellende tijd en werd 11e. Vanmiddag plaatste debutant Jannie Sampson zich verrassend ook voor de finale van het verspringen. Vanavond brede opklaringen en zacht. Nachtminima van 8 tot 14 graden. Morgen zon en tot 29 graden. Vanaf woensdag alweer boven de 30. Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: In Colombia heeft de regering van de kersverse president de La Espriella de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving in het westen van het land. Amper enkele uren na de schok met een kracht van 7,4 stond het dodental al op 80 en de autoriteiten vrezen voor een veelvoud van dat aantal. In totaal is een 20-tal steden en gemeenten getroffen. Vooral rond Cali en Pereira is de ravage enorm. Vele gebouwen zijn ingestort, ook een ziekenhuis en een deel van een luchthaven. Een verpleger die in Duitsland al veroordeeld was voor de moord op 10 patiënten, is door de politie nu in verband gebracht met 120 bijkomende verdachte sterfgevallen. Het gerecht laat al zeker 50 lichamen weer opgraven. De man van 45, die in ziekenhuizen in de buurt van Keulen en Aken werkte, diende telkens een dodelijke mix van kalmeermiddelen en pijnstillers toe aan zijn slachtoffers. Naar eigen zeggen deed hij dat om zijn werkdruk te verlagen. Hij zat al een levenslange straf uit. De man van 41 uit Lommel, die zaterdagavond zijn vrouw doodreed na een hevige discussie, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket in Limburg. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. Al zeker tot het einde van de maand mogen inwoners van een aantal steden en gemeenten geen gazons meer sproeien of zwembaden vullen op straffen van geldboetes. Ook Frankrijk legt nieuwe beperkingen op. Enkele tienduizenden mensen in diverse gebieden mogen de kraan niet meer opendraaien. Zij krijgen flessen water uitgedeeld of moeten zich behelpen met rondrijdende tankwagens. Frankrijk maakt deze zomer als een vijfde hittegolf door. En op dag 1 van het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florine Gaspard zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk kwam 800sten tekort voor een finale plek. Gaspard finishte in haar halve finale 8e en laatste. Van Otterdijk zwemt vrijdag en zaterdag haar belangrijkste disciplines. Ook Gaspard komt later op dit EK nog opnieuw in actie. De nacht is droog en overwegend helder, minima van 9 tot 14 graden. Daarna meer zon en zomer met af en toe wat hoge wolkjes en tot 29 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik al zeker weer 3 dagen boven 30 graden uitstijgen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: In Colombia heeft de regering van de kersverse president de La Espriella de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving in het westen van het land. Amper enkele uren na de schok met een kracht van 7,4 stond het dodental al op 80 en de autoriteiten vrezen voor een veelvoud van dat aantal. In totaal is een 20-tal steden en gemeenten getroffen. Vooral rond Cali en Pereira is de ravage enorm. Vele gebouwen zijn ingestort, ook een ziekenhuis en een deel van een luchthaven. Een verpleger die in Duitsland al veroordeeld was voor de moord op 10 patiënten, is door de politie nu in verband gebracht met 120 bijkomende verdachte sterfgevallen. Het gerecht laat al zeker 50 lichamen weer opgraven. De man van 45, die in ziekenhuizen in de buurt van Keulen en Aken werkte, diende telkens een dodelijke mix van kalmeermiddelen en pijnstillers toe aan zijn slachtoffers. Naar eigen zeggen deed hij dat om zijn werkdruk te verlagen. Hij zat al een levenslange straf uit. De man van 41 uit Lommel, die zaterdagavond zijn vrouw doodreed na een hevige discussie, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket in Limburg. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. Al zeker tot het einde van de maand mogen inwoners van een aantal steden en gemeenten geen gazons meer sproeien of zwembaden vullen op straffen van geldboetes. Ook Frankrijk legt nieuwe beperkingen op. Enkele tienduizenden mensen in diverse gebieden mogen de kraan niet meer opendraaien. Zij krijgen flessenwater uitgedeeld of moeten zich behelpen met rondrijdende tankwagens. Frankrijk maakt deze zomer als een vijfde hittegolf door. En op dag 1 van het EK Zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florine Gaspard zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk kwam 800ste tekort voor een finale plek. Gaspard finishte in haar halve finale 8e en laatste. Van Otterdijk zwemt vrijdag en zaterdag haar belangrijkste disciplines. Ook Gaspard komt later op dit EK nog opnieuw in actie. De nacht is droog en overwegend helder, minima van 9 tot 14 graden. Daarna meer zon en zomer met af en toe wat hoge wolkjes en tot 29 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik al zeker weer 3 dagen boven 30 graden uitstijgen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: In Colombia heeft de regering van de kersverse president La Espriella de noodtoestand uitgeroepen na de verwoestende aardbeving in het westen van het land. Amper enkele uren na de schok met een kracht van 7,4 stond het dodental al op 80 en de autoriteiten vrezen voor een veelvoud van dat aantal. In totaal is een 20-tal steden en gemeenten getroffen. Vooral rond Cali en Pereira is de ravage enorm. Vele gebouwen zijn ingestort, ook een ziekenhuis en een deel van een luchthaven. Een verpleger die in Duitsland al veroordeeld was voor de moord op 10 patiënten, is door de politie nu in verband gebracht met 120 bijkomende verdachte sterfgevallen. Het gerecht laat al zeker 50 lichamen weer opgraven. De man van 45, die in ziekenhuizen in de buurt van Keulen en Aken werkte, diende telkens een dodelijke mix van kalmeermiddelen en pijnstillers toe aan zijn slachtoffers. Naar eigen zeggen deed hij dat om zijn werkdruk te verlagen. Hij zat al een levenslange straf uit. De man van 41 uit Lommel, die zaterdagavond zijn vrouw doodreed na een hevige discussie, is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van moord. Dat bevestigt het parket in Limburg. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Door de aanhoudende droogte komen er nu ook in Wallonië beperkingen op het gebruik van leidingwater. Al zeker tot het einde van de maand mogen inwoners van een aantal steden en gemeenten geen gazons meer sproeien of zwembaden vullen op straffen van geldboetes. Ook Frankrijk legt nieuwe beperkingen op. Enkele tienduizenden mensen in diverse gebieden mogen de kraan niet meer opendraaien. Zij krijgen flessenwater uitgedeeld of moeten zich behelpen met rondrijdende tankwagens. Frankrijk maakt deze zomer als een vijfde hittegolf door. En op dag 1 van het EK zwemmen in Parijs hebben Roos van Otterdijk en Florien Gaspar zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Otterdijk kwam 800ste tekort voor een finale plek. Gaspar finishte in haar halve finale 8e en laatste. Van Otterdijk zwemt vrijdag en zaterdag haar belangrijkste disciplines. Ook Gaspar komt later op dit EK nog opnieuw in actie. De nacht is droog en overwegend helder, minima van 9 tot 14 graden. Daarna meer zon en zomer met af en toe wat hoge wolkjes en tot 29 graden. Vanaf woensdag gaat het kwik al zeker weer 3 dagen boven 30 graden uitstijgen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

Radio Nova. Eigenzinnig. Anders.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.